Stoppen met wachten tot de toedoe. Vastgeroest en zeker zou het zomaar even. Niet iedere ochtend vroeg, maar iedere ochtend morgen. Enkel glas de zon, letters zo lang. In tinten stilte, leegte overnomen. Van die voelbare, na de dam

0: deze vertakking van de tijd. Moet je mag niet meer. Rug je recht. Aan doorgezette praktijk geen eind. Het is altijd stoppen met wachten tot de toedoe. Vastgeroest en zeker zou het zomaar even. Niet iedere ochtend vroeg, maar iedere ochtend morgen. Enkel glas de zon, letters zo lang. In tinte stilte, leegte overnomen. Van die voelbare, na de dampkap, storm, altijd opkomst. Die ochtend iemand, ik heb het mist. In een spoor van koffie dikke deka.
1: Enkel gast de zon.
0: Ook discipline kan verwachten.